0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Niet gek.
1: Radio Aalsmeer.
2: Best goed voor lokale radio.
3: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik

allemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou

0: hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen, worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Bedankt.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
3: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
2: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid.

0: maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
1: 6, 5, 4, 3.
2: Ho, ho, ho, ho.
0: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
3: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
2: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest

0: begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
0: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Er werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien

0: Ei. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarbij werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington...

0: Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar twee Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Jubileumeditie Groot Aalsmeers Dicté, geschreven door Irene van Gelder. Het Groot Aalsmeers Dicté beleeft op vrijdag 9 oktober aanstaande zijn 15e editie. Voor deze jubileumuitgave schrijft Irene van Gelder de dicteertekst. Van Gelder is een bekende deelnemer van het evenement en won het dicté in 2024. De jubileumeditie vindt plaats in het raadhuis van Aalsmeer en wordt voorgelezen door burgemeester Guido Abbekotte. Ook wordt tijdens de avond aandacht besteed aan opvallende momenten uit 15 jaar Groot Aalsmeers dicté, waaronder bijzondere woorden, opmerkelijke verschrijvingen en eerdere winnaars. Naast individuele deelnemers kunnen ook teams van 3 personen meedoen. Alleen de resultaten van de best geclasseerde deelnemers en teams worden bekendgemaakt. De deelname kost €37,50 per persoon. Daarbij zijn koffie of thee, een Aalsmeerse lekkernij en een buffet inbegrepen. Het evenement begint op 9 oktober om 5 uur 's middags en is bedoeld voor inwoners en oud-inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart en voor mensen die er werken of hebben gewerkt. Inschrijven kan nu al via taalevenementen@gmail.com.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gemeente en wijkoverleggen leggen samenwerking vast. De gemeente Aalsmeer en de verschillende wijkoverleggen hebben nieuwe samenwerkingsafspraken ondertekend. Daarmee willen beide partijen de samenwerking versterken en duidelijke afspraken maken voor de komende jaren. In het document staat onder meer beschreven hoe wijkoverleggen signalen en ideeën uit de buurt kunnen doorgeven aan de gemeente. Ook zijn afspraken gemaakt over rollen, verwachtingen en onderlinge communicatie. De afspraken zijn zo opgesteld dat zij in de toekomst kunnen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Wethouder Sybrand de Vries ondertekende de overeenkomst samen met vertegenwoordigers van de wijkoverleggen. Volgens de gemeente spelen de wijkoverleggen een belangrijke rol als schakel tussen inwoners en het gemeentebestuur. Voor wijken waar nog geen wijkoverleg actief is, zoals Stommeer en Centrum, ziet de gemeente mogelijkheden om bewoners te ondersteunen bij het opzetten van nieuwe initiatieven. Ook bestaande wijkoverleggen kunnen daarbij helpen. De nieuwe afspraken worden jaarlijks geëvalueerd.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Extremadura.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
3: Historische film van de maand op 12 juni. De film van de maand bestaat uit twee films die niets met elkaar te maken hebben. De eerste film is Van V&Z naar Voren BV, sinds 1922. In deze film zien we onder meer beelden van de CAV en bloemenlust in de jaren 60. De tweede film is De brand bij Epiphanus uit 2000. Deze brand vond plaats op 8 maart 2000. Er was sprake van een grote uitslaande brand. De film wordt 2 maal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 12 juni is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 13 juni, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. De film van de maand is ook te zien op zondag 21 juni om 3 uur 's middags in de veilingzaal van de historische tuin.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met de aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en op morgen enkele buien.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Kudelver keert terug met kramen en activiteiten. Op zondag 7 juni vindt de tweede editie van de Kudelver plaats in en rond het dorpshuis in Kudelstaart. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar is het evenement uitgebreid met meer deelnemers, extra activiteiten en een groter buitenterrein. Bezoekers kunnen kennis maken met ruim 40 lokale ondernemers en creatievelingen uit Kudelstaart en de regio. Zij presenteren producten en diensten op het gebied van ambacht, kunst, eten, drinken en persoonlijke begeleiding. In het dorpshuis zijn onder meer sieraden, houtwerk, kaarten, keramiek en streekproducten te vinden. Ook buiten is er van alles te doen. Op het terras staan verschillende foodtrucks. En voor kinderen zijn er onder meer een springkussen, spelletjes en schminkactiviteiten. Daarnaast wordt opnieuw een loterij gehouden met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door deelnemers en ondernemers. De Kudelver is gratis toegankelijk en duurt van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Iedereen is welkom in het dorpshuis van Kudelstaart.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer. Hey, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Door de Mangel on the move met Marlies Lindauer op 8 juni. In Door de Mangel kwam Ab Baksteen van Knap Interieurbouw met een opvolger voor de volgende uitzending. En hij kwam bij de vriendin van zijn zwager uit, Marlies Lindauer. De jonge Aalsmeerse probeert jong en oud plezier te geven in bewegen met haar bedrijf Moves You. Ab wil graag weten hoe zij haar bedrijf ziet over 5 jaar. Het antwoord op deze vraag hoor je maandag 8 juni vanaf 7 uur 's avonds op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Marlies? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde het niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Aals Meer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Historisch film van de maand op 12 juni. De film van de maand bestaat uit twee films die niets met elkaar te maken hebben. De eerste film is Van V&Z naar Voren BV, sinds 1922. In deze film zien we onder meer beelden van de CAV en Bloemenlust in de jaren 60. De tweede film is De brand bij Epiphanus uit 2000. Deze brand vond plaats op 8 maart 2000. Er was sprake van een grote uitslaande brand. De film wordt 2 maal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 12 juni is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 13 juni, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. De film van de maand is ook te zien op zondag 21 juni om 3 uur 's middags in de veilingzaal van de historische tuin.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio Aalsmeer. No matter what, no matter what, you got.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Let's go!
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
3: Gemeente en wijkoverleggen leggen samenwerking vast. De gemeente Aalsmeer en de verschillende wijkoverleggen hebben nieuwe samenwerkingsafspraken ondertekend. Daarmee willen beide partijen de samenwerking versterken en duidelijke afspraken maken voor de komende jaren. In het document staat onder meer beschreven hoe wijkoverleggen signalen en ideeën uit de buurt kunnen doorgeven aan de gemeente. Ook zijn afspraken gemaakt over rollen, verwachtingen en onderlinge communicatie. De afspraken zijn zo opgesteld dat zij in de toekomst kunnen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Wethouder Sybrand de Vries ondertekende de overeenkomst samen met vertegenwoordigers van de wijkoverleggen. Volgens de gemeente spelen de wijkoverleggen een belangrijke rol als schakel tussen inwoners en het gemeentebestuur. Voor wijken waar nog geen wijkoverleg actief is, zoals Stommeer en Centrum, ziet de gemeente mogelijkheden om bewoners te ondersteunen bij het opzetten van nieuwe initiatieven. Ook bestaande wijkoverleggen kunnen daarbij helpen. De nieuwe afspraken worden jaarlijks geëvalueerd.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.
4: Radio Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer. Hey, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Door de Mangel on the move met Marlies Lindauer op 8 juni. In Door de Mangel kwam Ab Baksteen van Knap Interieurbouw met een opvolger voor de volgende uitzending. En hij kwam bij de vriendin van zijn zwager uit, Marlies Lindauer. De jonge Aalsmeerse probeert jong en oud plezier te geven in bewegen met haar bedrijf Moves You. Ab wil graag weten hoe zij haar bedrijf ziet over 5 jaar. Het antwoord op deze vraag hoor je maandag 8 juni vanaf 7 uur 's avonds op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Marlies? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boordsen of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

weet meer. Door Radio Aalsmeer.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Straks.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer. I've got 12.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is, wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Aalsmeer by night.

0: Die je gewend bent te horen op de donderdagavond. Komt ook vanavond weer voorbij in...
1: Alles meer bij night.
0: En we hebben ook wat treurig nieuws te melden. Zo ook over Lyme, wat je zojuist hoorde. Want de Canadese zangeres en songwriter Denise LePage is 19 mei overleden.
1: Alles meer bij night.
0: Samen met Dennis LePage vormden ze dus begin jaren 80 het High Energy Project Lyme. Dat vooral in Nederland en België grote successen behaalde. Hun bekendste hit hoorde je Your Love uit 1981.

was de eerste hit in Nederland voor Amy MacDonald. En This Is The Life. Het april van het jaar 2008 werd meteen een grote nummer 1 hit. En de opvolger daarvan, Mr. Rock'n'Roll, was ook zo'n lekker nummer. Volgde een maandje 5 later. Werd net geen nummer 1 hit. Ook geen nummer 2 hit. Maar bleef steken op nummer 3. Maar grote hits voor haar in het jaar 2008. Amy MacDonald. Als meer benijd. Over een kleine 20 minuten gaan we even vooruitkijken naar een programma wat aanstaande zondag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. We hebben ook het disco duo later dit uur. Twee plaatjes uit de jaren 70 en of jaren 80 waar we toen der tijd enorm op gedanst hebben. Nou, kan je alvast vertellen, het heeft iets te maken ook met het overlijden van Denise LePage. De zangeres van Lime. We draaiden al Your Love. Dit uur opende de Aalsmeer by Night mee. Straks in het disco duo nog twee andere plaatjes van Lime. Gaan we even dieper in op het overlijden van Denise LePage. Trouwens, er zijn afgelopen maand nogal meer muzikanten overleden. En ook daar hopen we in de loop van deze uitzending, maar ook in het laatste uur van deze donderdag in Aalsmeer Easy nog wat aandacht aan te besteden. Zogenaamd muzikaal in

Memoriam. Dus dat kan je allemaal verwachten, ja, tussen nu en 12 uur. Nu in Aalsmeer benijd gaan we even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag.

Uit de hitparade van vandaag. Deze van Harry Styles. American Girls heette het. De Britse zanger geeft vanavond en morgenavond de twee laatste optredens van zijn Together residentietournee. Vanavond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En hoewel de concerten overwegend positief worden ontvangen door fans en critici, liggen er toch wat smetjes op deze tour. Zo heeft Harry last van Blue Dot Fever. Vrij vertaald blauwe bolletjeskoorts. En die naam slaat op de blauwe bolletjes op bijvoorbeeld Ticketmaster, die de nog beschikbare plaatsen in het stadion aanduiden. Als een show niet direct uitverkoopt en er dus veel blauwe bolletjes te zien blijven, stellen mogelijke bezoekers hun bestelling uit of zien ze er zelfs helemaal vanaf, omdat ze denken dat de show niet populair is. En daardoor zakt de marktwaarde van de tickets en worden kaartjes voor Harry Styles nu voor dumpprijzen aangeboden. Ook vanavond nog. En daarnaast was er ook nog gedoe over het podium. Bezoekers die €350 hadden betaald voor een VIP-ticket stonden weliswaar dicht bij het podium, maar konden Harry Styles nauwelijks zien vanwege hoge loopbruggen. Nou, die loopbruggen die zijn inmiddels aangepast, waardoor dit probleem in ieder geval in een vroegtijdig stadium opgelost werd. En over zijn top 40 prestaties hebben de concerten van Harry Styles in ieder geval wel positief effect. Zijn huidige hit American Girls, die je zojuist hoorde, die was eigenlijk al aan het zakken in de top 40. Maar naar aanleiding van zijn concerten klimt het nummer steeds verder weer naar boven. Afgelopen vrijdag ging hij al van 7 naar nummer 4. Het is eigenlijk voor het eerst sinds zijn nummer 1 hit As It Was uit het jaar 2022 dat Harry weer zo hoog staat in de Nederlandse top 40. De laatste twee optredens van Harry Styles dus vanavond en morgenavond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, vanwege zijn Together residentie tournee. Als meer benijd tot 11 uur vanavond. En dan zou je zeggen, van, nou, dan gaan we even een classic draaien. Ja, dat is inderdaad prima. Aan de andere kant zeg je van, nou, misschien na Harry Styles nog een ander nummertje uit de hitparade van vandaag. Nou, ook prima. Dat kunnen we namelijk combineren met dit nummer. Michael Jackson staat met Billie Jean inmiddels wederom in de top 40.

0: Ja, de Michael Jackson revival is nu helemaal compleet. Billie Jean, de grootste hit van de King of Pop, Michael Jackson, keerde 2 weken terug in de Nederlandse top 40. Hij maakte een re-entry op nummer 26 en hij steeg afgelopen vrijdag door naar nummer 20. Het is daarmee al de 3e keer dat dat nummer in de lijst staat. In 1983 bereikte Billie Jean de 2e plek. En na Michael's overlijden in 2009 bereikte Billie Jean nog eens de 3e plek. Het is pas de 6e hit in de top 40 geschiedenis met 2 re-entries. En dat is niet het enige bijzondere aan deze notering. Het is pas voor de 5e keer dat een nummer van meer dan 40 jaar oud in de originele uitvoering in de top 40 staat. En daarnaast is Michael Jackson pas de 3e act met een hitcarrière van meer dan 50 jaar. Hij scoorde namelijk al in 1972 zijn eerste solo-hit met een cover van Bill Withers' klassieker Ain't No Sunshine. En verder is het Michael met deze nieuwe hitnotering gelukt om in 6 verschillende decennia in de top 40 te staan. Al is dat vanaf de jaren 10 natuurlijk wel postuum. De enige andere act die in 6 decennia in de top 40 heeft gestaan, dat is David Bowie. Nou ja, de kans is groot dat de belangstelling voor Michael Jackson nog even aanblijft. Vanwege zijn biopic, zoals dat heet. Maar ook eigenlijk vanwege Netflix, want volgens mij was dat afgelopen woensdag, is daar de serie Michael Jackson The Verdict te zien. Die gaat dan weer over de grote misbruikzaak die in 2005 tegen de entertainer diende. Dus Michael Jackson in de bioscoop, Michael Jackson op Netflix en Michael Jackson gewoon weer in de top 40 met zijn grootste hit Billie Jean. Michael Jackson revival dus helemaal op zijn top momenteel. Hadden we net nog Harry Styles naar aanleiding van zijn concerten in de Amsterdam Arena, tenminste de Johan Cruijff Arena. Suzanne en Freek zijn er klaar mee.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen,

0: Suzanne Freek, ze zijn even kwijt. Ze hebben afgelopen zondag hun reeks van 10 concerten in de Gelderdoom afgesloten. Het stel blikt op Instagram terug op de afgelopen weken. Ze zeggen, vooraf hebben we wel eens gedacht, we hopen niet dat mensen uit medelijden komen. Maar het heeft alles behalve zo gevoeld. Zo zeggen zij. Op vrijdag 15 mei trapte Suzanne Freek hun reeks shows af in de Arnhemse Gelderdoom. Tijdens de eerste avond waren de emoties al voelbaar in het stadion. Waar het koppel dan in de maand mei het leven vierde, zoals ze zelf zeggen. Mei is ook de maand waar Freek nooit meer aan had willen denken. Zo vertelde hij aan het publiek. Hij zei, vandaag precies een jaar geleden ging ik niets vermoedend naar de huisarts en kwam mijn leven op zijn kop te staan. En kijk waar we nu staan. En nu zitten de 10 shows er dus op. Dankjewel, zo begonnen Suzanne Freek hun bericht op Instagram. We hebben deze maand gezongen, gelachen, gesprongen, gehuild, gedanst en het leven gevierd met 400.000 van jullie. Wat een energie hebben jullie ons gegeven, elke show opnieuw. De muzikale koppel geeft toe dat ze vooraf hoopte dat mensen dus niet uit medelijden zouden komen kijken. Maar het is zo bijzonder wat er gebeurt als er zoveel mensen tegelijkertijd samenkomen in liefde en verbinding en zich zo openstellen. De maand mei heeft voor ons weer een andere betekenis gekregen. Aldus Suzanne Freek. De concertreeks die staat voor altijd in hun geheugen gegrift. Ze zeggen, we gaan nog heel lang terugdenken aan deze geweldige maand in Arnhem. En nu is het eerst lekker tijd voor kleine Seffie. Jullie zijn goud. Zo sluiten ze hun bericht af. Zaterdag maakte Suzanne Freek ook nog bekend dat ze een zogenaamde eretegel hebben gekregen bij het Gelderdoom. Schreven erbij, wat leuk is dit, een eigen tegel tussen alle grote sterren bij de hoofdingang. Nou ja, met 10 concerten mag je ook wel een tegeltje nemen natuurlijk. Suzanne Freek, ik zei al bij het begin van het nummer kwijt wat ik draaide. Ze zijn er klaar mee. Nou, dat mogen nu inderdaad gaan genieten van hun rust en van hun zoontje Sef.
1: De Nederlandse top 10.
0: We gaan even een kijkje nemen in de Nederlandse top 10. Het programma wat aanstaande zondag weer te horen is tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. De Nederlandse top 10, dat is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. Elke week hoor je dan de nummers 10 tot en met 1 netjes op een rij in de juiste volgorde. En tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. En ook gaan we terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Zondagmiddag dus weer een nieuwe editie. En we kijken in Aalsmeer Benijd elke week altijd even vooruit naar de uitzending van zondag. En deze week doen we dat met Kevin. Samen met Roxy Dekker. Zij hebben elkaar gevonden voor hun nieuwste single. Kevin had de afgelopen tijd al diverse samenwerkingen met onder andere Ronnie Flex, S10, K en KM. En begin dit jaar kwam de samenwerking met Bente nog voorbij. De single Vervreemd. En in april stond Kevin nog solo 3 weken in de tipperaden met het nummer Niks Persoonlijks. Nu is er dus een samenwerking met een volgende Nederlandse zangeres, Roxy Dekker. Zij scoorde onlangs nog een mega hit met het nummer Loser. En dat stond in tot met half april van dit jaar 20 weken in de Nederlandse top 10. Waarvan 3 ooit op nummer 1. Nou, nu zijn ze dus samen te horen op de track Jij hebt mij. Ze kwamen 3 weken geleden binnen op nummer 6. In hun 2e week stegen ze meteen naar nummer 2. Met een reuzensprong, maar daar bleven ze afgelopen zondag staan. Geen nummer 1 hit voor hen. Tenminste, nog niet. Want de vraag is natuurlijk, waar staan ze aanstaande zondag?

0: Je hoorde Kevin samen met Roxy Dekker. Jij hebt mij. Zo heet het nummer. 3 weken geleden kwamen ze binnen op nummer 6 in de Nederlandse top 10. Tweede week meteen naar nummer 2. Maar ja, daar bleven ze dus vorige week op staan. Dus goed, aanstaande zondag met ze gaat. Waar ze dan staan, hoor je in een nieuwe aflevering van de Nederlandse top 10. Aanstaande zondag tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Dan is het nu tijd voor het disco duo. 2 plaatjes uit de jaren 70 en of jaren 80. Nou, vanavond is het uit de jaren 80. We begonnen dit uur al met een plaatje van Lime. Vanwege het overlijden van, Denise LePage, de zangeres en songwriter van Lime. Dus. En nu in het disco duo nog wat andere plaatjes van Lime om op te dansen.
1: Disco duo, deel 1.

0: Het disco duo. Deel 1 en deel 2 achter elkaar. Twee platen van Lime. Allebei uit de jaren 80 deze week. En dat allemaal vanwege het overlijden van zangeres en songwriter Denise LePage. Zij overleed op dinsdag 19 mei. Het is al even een week of 2-3 geleden. Vorige week hadden we even geen gepresenteerde uitzending van Aalsmeer Benuit. De hele avond kunnen genieten van non-stop muziek. Dus konden we er helaas nog geen aandacht aan besteden. Even op de plank blijven liggen. Maar deze week toch wel degelijk. Even stilstaan bij het overlijden van deze Canadese zangeres en songwriter. Samen met Denise LePage vormden ze begin jaren 80 het project Lime. Dat dus vooral in Nederland en België grote successen behaalde. Ik weet nou ook niet of we dit nou onder de Italo disco kunnen scharen. Ook zo'n muziekstroming van toen. Maar in elk geval begonnen we dit uur al met het nummer Your Love. Dat was hun bekendste hit uit 1981. Bereikte in 1981 de 11e plek van de Nederlandse top 40. Maar ook disco duo deel 1. Het nummer Babe, We're Gonna Love Tonight. Werd een hit in ons land. En daarna hoorde je disco duo deel 2. Het nummer Unexpected Lovers. En je hoorde zelfs de 12-inch uitvoering, de lange uitvoering. Baby, We're Gonna Love Tonight. Uit oktober 1982 kwam toen tot nummer 20 in de Nederlandse hitparade. En Unexpected Lovers bleef helaas steken in de tipparade. Geen hitparade notering voor hen dus. Maar wel een dansvloer knijter van juni 1985. Ja, Denise LePage die schreef deze nummer samen met Dennis. Ze vormden ook een stelletje zo. En ze stonden daarmee aan de basis van het toch wel enigszins typisch Lime geluid. Elektronisch, een beetje disco-achtig, ja, Italo-disco misschien wel. Synthesizertjes, stevige dance beats, nou, lekker. Maar nog voordat Lime internationaal doorbrak, schreven Denise en Dennis ook mee aan hits als Dancing the Night Away van Vogue. Ken je die nog? Was ook nog goed voor een hitnotering in Nederland. En ook dit kwam nog op nummer 1 in de Amerikaanse dance chart. En Dennis die werkte ook nog mee aan het nummer Hidden Run Lover van Carol Jenny. Eveneens een grote clubklassieker uit die periode. Nou ja, twee dance hits. Ik denk dat we het disco duo voor volgende week al compleet hebben. Zo de volgende week dus in het disco duo. Nogmaals twee platen waarin Denise en Dennis LePage ook aan meegewerkt hebben. Maar helaas, Denise is dus overleden. Volgens haar manager overleed zij na een beroerte. En Denise LePage die overleed al in 2023 aan de gevolgen van kanker. Wel nu, tot zover het disco duo. We gaan verder met het volgende item. En dat is de Aalsmeerse popquiz. Woensdag 20 mei was er weer een speciale en superleuke editie van de Aalsmeerse Popquiz in de Beach. En altijd succesvol, komen een hoop mensen op af. Ze staan bekend om afwisselende en zeer verrassende popquizrondes. 20 mei was het hoogtepunt van de avond, de ABBA live ronde. Zangeres Jacqueline en Ineke zongen toen memorabele ABBA-nummers, waarna er nog vragen over deze Zweedse popgroep beantwoord moesten worden. Verder waren er nog rondes gebaseerd op het thema In mei leggen alle vogels een ei. Andere rondes kwamen nog dieren voorbij. En, nou ja, goed. Allemaal weer via allerlei geluidsfragmenten, songteksten en of videobeelden. Ja, een parate hitkennis kwam ook nog van pas tijdens de pop trivia ronde. En er zat ook weer een ronde met korte intro's raden we in. Dus in de individuele ronde zat er ook weer in, hoedje op, hoedje af. Het ging over Suzanne Freek. Dat was natuurlijk ook een actueel onderwerp. Wel nu, na de zomervakantie worden er weer gezellige en feestelijke popquizavonden georganiseerd in de beach. Als je op de hoogte wil blijven van alle nieuwe data en dergelijke, moet je even naar de socials van Aalsmeerse Popquiz. Facebook en Instagram, even gewoon Aalsmeerse Popquiz intoetsen. Wel goed opletten dat je die naam intoetst. Of je stuurt even een mailtje naar aalsmeersepopquiz@gmail.com. Dan komt het ook allemaal voor elkaar. Maar we spelen op donderdagavond in Aalsmeer bij Night ook altijd een radioversie van de quiz. Meestal doen we dat met het spelletje 3 in 1. Laten we drie platen aan je horen met één overeenkomst. En aan jou dus de taak om die overeenkomst boven water te krijgen. Kondig de platen niet aan of af. Het zou te veel verraden van de oplossing dus. Nou, laten we maar eens beginnen met de eerste plaat. Straks voor het nieuws van 9 uur kom ik nog even bij je terug met de oplossing dus. Nou, daar gaan we. Drie platen, één overeenkomst. Laten we beginnen.
1: Pop quiz plaat
2: nummer 1.

0: En tot zover de Aalsmeerse popquiz voor deze week. Vorige week hadden we ook al een hoop water in de Aalsmeerse popquiz. Toen hadden we thema zwemmen. Swimming into deep water. Van Don Rosenboom. Ik ga zwemmen van Bart Hoogkamer. En Swim van BTS. Dat kwam er vorige week voorbij. Toen het thema zwemmen was. Ja, nu hadden we ook een hoop water in de Aalsmeerse popquiz. 3 platen, 1 overeenkomst. En het zat hem weer in de titel deze keer. Het ging namelijk over een waterval. We begonnen dit setje van 3 met een plaat van TLC. Uit augustus 1995 kwam tot nummer 5 in de Nederlandse hitparade. En het heette Waterfalls. Daarna een instrumentaal plaatje van het Nederlandse studioproject Atlantic Ocean. Uit april 1994 kwam toen tot nummer 2 in de Nederlandse hitparade. En ook dat nummer heette Waterfall. Alleen ja, dan in enkelvoud zonder S erachter. En de derde plaat in deze Aalsmeerse popquizronde kwam van Coldplay. Uit juni van het jaar 2011. Kwam toen tot nummer 4 in de Nederlandse hitparade. Het nummer heette Every Teardrop is a Waterfall, inderdaad. 3 platen, ja, die ooit in de top 5 hebben gestaan van de hitparade. Atlantic Ocean met Waterfall, TLC met Waterfalls en Coldplay Every Teardrop is a Waterfall. Tot zover de Aalsmeerse popquiz. We gaan er even uit voor het nieuws van 9 uur, maar zijn daarna heel snel weer bij je terug.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Waarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
2: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrzejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
4: Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaar.

0: Want volgens mij is die een paar weken terug ook overleden. Hè?
1: Alles meer bij een night.
0: Goedenavond. En hartelijk welkom bij Aalsmeer bij Night, jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdag tussen 8 en 11 uur hier op Radio Aalsmeer.
1: Alles meer bij een night.
0: Het vorige uur begonnen we ook al met een plaat van iemand die overleden is. Canadese zangeres en songwriter Denise LePage van Lyme overleed 19 mei. Vandaar dat we extra muziek draaiden van Lyme vorige uur. Ja, en dan Dr. Hook, Dennis Locorriere.
1: Alles meer bij een night.
0: Zanger en medeoprichter van Dr. Hook. Overleden op 76-jarige leeftijd. Zijn management maakte dat bekend dat hij zaterdag 16 mei vredig is gestorven.
1: Alles meer bij een night.
0: Maar dat was wel na een langdurige strijd tegen een nierziekte. Dus, maar Locorriere, hier was decennia lang het muzikale gezicht van Dr. Hook. Eerst als Dr. Hook in de Madison Show. En samen met Ray Sawyer scoorde de groep nog grote hits als Sylvia's Mother, the cover of the Rolling Stones, Sharing the Night Together en When You're in Love with a Beautiful Woman. En daar begonnen we dit uur mee.

Lekker ska-plaatje. Was toen helemaal hip en happening in de jaren 80. Dit was een grote hit in december van het jaar 1983. Kwam in de top 3 terecht. Tot nummer 3. In de Nederlandse hitparade. Nog even terugkomend op Dr. Hook. Er zat altijd zo'n mannetje met een ooglapje. Maar het was niet de onlangs overleden Denise Lockerrier. Maar het was Ray Sawyer. Met zijn cowboyhoed en oogklep karakteriseerde hij het imago van Dr. Hook. Maar hij is al eerder overleden. Hij overleed al op 31 december 2018. Dus. En een paar weken terug dus Dennis Lockerrier. Ik zal straks nog wel een ander plaatje van Dr. Hook ook nog even aan je laten horen. Nu eerst even een kijkje in de hitparade van vandaag.

Jonas Blue. Uit de hitparade van vandaag. Het nummer heet Edge of Desire. Guy James Robin. Hem kennen we beter als de Londense DJ Jonas Blue. We hadden hem al een tijdje niet meer in de top 40 aangetroffen. In de periode tussen 2016 en 2019 scoorde hij maar liefst 4 top 3 hits. Waaronder de charttopper Mama uit 2017. Maar de DJ heeft beslist niet stilgezeten de afgelopen jaren. Hij was nog altijd regelmatig terug te vinden in de Britse en Amerikaanse dance charts. En nu is hij dus terug met dit nummer Edge of Desire. Ontstaan toen Jonas Blue naar Miami verhuisde. Hij twijfelde of hij nog wel door wilde gaan met muziek. Zo vertelt hij zelf. De mensen die in hem geloofden, hielden hem op de been. En Jonas concentreerde zich op een nieuwe richting. Hij hoorde Quintal van de Braziliaanse DJ en producer Ma Life. En Jonas die zocht contact met hem via de socials. En stelde een samenwerking voor. Deze track, The Edge of Desire, werd vorig jaar zomer al gereleased. En heeft dus een behoorlijke lange aanloop genomen om de hitparade te bereiken. Een lekkere openingszin. I'm going all in, sun in the morning. Nou, laat de zomer maar komen, zo gezegd. De muziek is er alvast naar. Het weer deze week nou niet zo heel erg. Vorige week met Pinksteren was dat beter. Maar misschien zorgt deze muziek er ook wel voor dat het allemaal wat zonniger wordt. Binnenkort, de zomer staat wel voor de deur, maar moet alleen nog even doorzetten, zo gezegd. Uit dit parade van vandaag, Jonas Blue en My Life en Edge of Desire. Zo dadelijk gaan we even vooruitblikken naar een programma wat morgenmiddag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. En voor de rest hebben we ook nog de muziekgeschiedenis over zo'n minuut of 20 zoiets. En ook dit uur nog, aan het einde, zo rond 9:50, gaan we vuurwerk afsteken. Want dan is het tijd voor oud en nieuw. Leggen we even een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook na elkaar op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Wel nu, we begonnen dit uur met een plaat van Dr. Hook. When You're in Love with a Beautiful Woman. Dat deden we allemaal naar aanleiding van het onlangs overlijden. Op 16 mei was dat. Van Dennis Locorriere, zanger en medeoprichter van Dr. Hook. Maar ze hadden nog zo'n knijter van een hit ooit in de jaren 80. Die videoclip, daar kon je ook je ogen niet van afhouden. Dan zag je een vrouw in een strakke spijkerbroek. En daar gaat het nummer ook gewoon over. De leden van Dr. Hook liepen achter die dame aan in de videoclip. En zij zongen Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

0: dan liepen ze op de maat van de muziek. Dat is een ideaal ritme om op te lopen. Dr. Hook hoorde je. En Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Dat is een van de grote hits van Dr. Hook. Dit kwam dan uit mei van het jaar 1982. Kwam toen net niet tot nummer 1. Bleef steken op nummer 2. En als je die videoclip nooit eerder gezien hebt, moet je die toch misschien even opzoeken. Op zich een grappig filmpje. Alleen ik weet niet of dat 44 jaar na dato nog steeds zou kunnen. Het is wel gedateerd, maar komt uit een heel andere tijd. Dus. En we draaiden deze tweede hit van Dr. Hook dit uur. Omdat Dennis Locorrière, zanger en medeoprichter van Dr. Hook, zaterdag 16 mei vredig is gestorven na een langdurige strijd tegen een nierziekte. Vooral de nummers When You're in Love with a Beautiful Woman en dit Baby Makes Her Blue Jeans Talk groeide uit tot hun grootste Nederlandse successen in de Nederlandse hitparade. Locorrière die richtte de band in 1971 op samen met Ray Sawyer. Hij is dus degene met altijd dat ooglapje zo gezegd en de cowboyhoed. Maar ook Billy Francis en George Cummings waren er bij de oprichting van de band al bij. En naast zanger was Dennis ook nog songwriter. En werkte hij ook nog voor artiesten als Willie Nelson en Olivia Newton-John. En tot op hoge leeftijd bleef hij optreden en muziek maken. Maar nu dus overleden. 3 weken terug op 16 mei op 76-jarige leeftijd. Dennis Locorrière van Dr. Hook. En zo dadelijk na het nieuws van 11 uur, het laatste uur van deze donderdag, is er nog Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. En ook daarin zullen we nog wel wat nummers van Dr. Hook voorbij laten komen. Maar dat is dus over dik anderhalf uur. Eerst deze episode van Aalsmeer Benijd maar eens tot een goed eind weten te brengen. Nu gaan we even een kijkje nemen in de radiogids van morgen. Dan staat hier geprogrammeerd op Radio Aalsmeer een nieuwe aflevering van
1: Classic.
0: Frank Bunnik zit morgenmiddag om 3 uur weer schrap achter de microfoon van Radio Aalsmeer voor een nieuwe aflevering van de Top 40 Classic. Elke week kiest Frank vrijwel geheel willekeurig een top 40 lijst uit 60 jaar top 40 geschiedenis. En dan zoekt hij alle 40 plaatjes van die lijst bij elkaar, legt ze in de juiste volgorde. Even na 3 hoopt hij te beginnen met nummer 40. En even voor 6 hoopt hij uit te komen bij de nummer 1 van morgenmiddag, de top 40 van 1 juli 1989. Allemaal leuke plaatjes. En wij doen op donderdagavond altijd even een sneak preview. Even pikken we even een van die 40 plaatjes er alvast uit. En die noemen we dan de
2: Radio Aalsmeer.

Je hoorde Donna Summer uit haar Stock, Aitken en Waterman tijdperk. Het nummer heette I Don't Wanna Get Hurt. Afkomstig uit de top 40 van 1 juli 1989. Morgen is de complete hitlijst te horen tussen 3 en 6 hier op Radio Aalsmeer met Frank Bunnek. En ik kan je melden dat dit nummer I Don't Wanna Get Hurt meteen al in het eerste uur te horen zal zijn, want ik kan het alvast wel verklappen. Donna Summer blijft staan op nummer 30 met dit nummer. En als het goed is, gaat Frank morgen even over drieën beginnen met het nummer The Eve of the War van Jeff Wayne. Komt oorspronkelijk uit de jaren 70, maar Ben Liebrand had daar toen een remix van gemaakt. En dat scoorde toen ook de pannen van het dak. Zo. Dus dat is de eerste plaat die je hoort morgen even over drie uur. De top 40 van 1 juli 1989. Dat is hem. Verder nog muziek van de Bengals. Melissa Etheridge komt voorbij. Paula Abdul. Wendy en Lisa. Soul to Soul. Swing Out Sister. Don Johnson. Uit Miami Vice was dat toen. Die hing daar zijn hele zangcarrière op. Bobby Brown komt voorbij. Van Nederlandse bodem hoor je Kadans onder andere. Paul McCartney. Kylie Minogue. Chaka Khan. De La Soul. U2. Holly Johnson. Nou, anywho. Morgenmiddag gewoon maar weer luisteren naar Radio Aalsmeer. De top 40. Van 40 tot nummer 1. Van 1 juli 1989. Frank Bunnek zit er klaar voor. Tussen 3 en 6. Hier op Radio Aalsmeer. Oh,

Heb je haar herkend? Aan het stemgeluid? Je hoorde Tatjana. Een plaat uit 1988. Chica Cubana heette het. Ja, sinds vorige week is op Videoland de nieuwe serie Kees Vlodder te zien. De comedy-serie is dan een spin-off van de gewone Vlodder, zogezegd. De films en de serie van Dick Maas, die in de jaren 80 en 90 enorm populair waren. En van de originele cast van toen is eigenlijk alleen dochter Kees Vlodder teruggekeerd in een hoofdrol. En die rol wordt vertolkt door de inmiddels 62-jarige Tatjana Simic. In de nieuwe serie is zij inmiddels moeder. En komt zij inwonen bij haar dochter Kees Junior, met wie ze jarenlang geen contact meer heeft gehad. En uiteraard speelt ook deze serie zich weer af in een villa-wijk waar Kees Junior en haar familie zijn komen wonen na een huwelijk met een oude miljonair die direct na de huwelijksvoltrekking de geest gaf. En in de derde aflevering wordt verteld dat Kees Vlodder senior, zo gezegd, in haar jonge jaren een muzikale carrière heeft gehad. Dat is dan een knipoog naar de carrière van Tatjana. Zij heeft eigenlijk nooit een serieuze acteercarrière kunnen uitbouwen, maar was naast haar modellenwerk wel muzikaal actief. Tussen 1988 en 2008 heeft ze met 6 hits in de Nederlandse top 40 gestaan. Haar duet met Gerard Joling, nummer Can't Take My Eyes Off You, dat was daarvan wel de meest succesvolle. Maar het Chica Cubana, wat je zojuist hoorde, was ook best een grote hit. Kwam tot nummer 11 in juni 1988. En een van haar hits was een zogenaamde comeback hit uit het jaar 2008. Het nummer heet Ik Laat Je Gaan. Is zelfs ook nog te horen in aflevering 3 van de nieuwe serie. Daar zingt ze het nummer terwijl ze begeleid wordt door de Amerikaanse soapacteur Ron Moss. Ken je die nog? Rich Forrester uit The Bold and the Beautiful. Hij was van oorsprong natuurlijk acteur. Maar in 1978 was hij ook bassist van de groep Player. We hebben ooit nog een paar weken in de Nederlandse top 40 gestaan. En dit is hun meest bekende nummer. Ron Moss uit Player. Dit is Baby Come Back.

Hoorde je hem? Niet deze gitaarsolo, maar de bas. Gespeeld door de Amerikaanse soapacteur Ron Moss uit The Bold and the Beautiful. Tenminste, jaren geleden. Want hij is al jaren geleden ermee opgehouden. Iemand anders speelt nu die rol. Maar in 1978 speelde hij de bas bij de groep Player. En stond een aantal weken, 5 wel geteld, in de top 40. In februari 1978 kwam het tot nummer 21 in de hitparade. Maar Ron, die zien we onder andere in de nieuwe serie Kees Vlodder. Die sinds vorige week op Videoland te zien is. In de hoofdrol de 62-jarige Tatjana Simic. Gaan eens kijken of het verder nog een succes wordt. De oude Vlodder afleveringen worden ook nog steeds na al die jaren schaamteloos herhaald. Volgens mij op RTL 7 ergens. Dus. Maar goed, dit terzijde. We gaan de boeken erbij pakken. Het is namelijk tijd voor de muziekgeschiedenis. In de muziekgeschiedenis nemen we de dag van vandaag. Het is vandaag 4-6-2-6. 4 juni 2026. Wij kijken even terug in de tijd. Wat gebeurde er in het muziekverleden, in de muziekindustrie? En daarvoor gaan we 21 jaar terug naar 4 juni 2005. Toen kwam het vierde album van The Black Eyed Peas, getiteld Monkey Business, binnen op de derde plek van de Nederlandse album Top 100. Deze cd is de opvolger van Elefunk, waarvan er alleen al in de Verenigde Staten meer dan 2 miljoen zijn verkocht. Op Monkey Business zijn gastbijdragen te horen van onder andere James Brown, Justin Timberlake, CeeLo, Q-Tip, John Legend, Jack Johnson en Sting. En ook de legendarische surfgitarist Dick Dale, bekend van de soundtrack bij Pulp Fiction, werkte mee aan deze nieuwe cd van The Black Eyed Peas. Hij is te horen op het nummer Pump It. En andere tracks op dit album zijn onder andere Don't Lie, My Humps. Dat zijn allemaal hits geworden. En ook Don't Funk With My Heart. Monkey Business komt tot nummer 6. In de mega album Top 100. Uiteindelijk, maar ze kwamen binnen op nummer 3. The Black Eyed Peas uit 2005. Dit is Don't Funk With My Heart.

The Black Eyed Peas. En Don't Funk With My Heart. Afkomstig van het vierde album van de Black Eyed Peas, Monkey Business. En dat kwam op 4 juni 2005 binnen op de derde plek van de Nederlandse album Top 100. Enige verwarring zojuist, want ik zei dat ze niet hoger kwamen dan nummer 6. Maar dat had eigenlijk meer te maken met het feit dat ze kwamen op 4 juni 2005 binnen op de derde plek. Maar een week later, op 11 juni 2005, zakten ze alweer naar de zesde plek in de mega album Top 100. Dus als je hoog binnenkomt op nummer 3, wil dat niet zeggen dat je meteen doorstijgt naar nummer 1 of nummer 2. Je kan ook gewoon de week daarna zakken. Naar nummer 6 in dit geval. Album Monkey Business kwam uit op 4 juni 2005. En van 4 juni 2005 gaan we nu naar 4 juni 2015. Jeroen van der Boom haalde op 4 juni 2015 binnen anderhalf uur de eerste plek in de iTunes-lijst met zijn versie van het nummer Mag ik dan bij jou? Niet eerder stond een Nederlandse single zo snel bovenaan de lijst van meest gedownloade nummers. Jeroen van der Boom die zong de cover tijdens de laatste reeks concerten van de Toppers in de Amsterdam Arena. Aanvankelijk wilde hij het nummer niet op single uitbrengen, maar hij veranderde van gedachten na alle verzoeken van zijn fans. Claudia de Breij, die de originele versie in 2011 uitbracht, feliciteerde Jeroen van der Boom aanvankelijk met het succes van zijn versie. Maar later kwam er toch enige wrevel, omdat zij had verwacht dat er vooraf wel even contact zou plaatsvinden. Maar dat gebeurde niet, maar het misverstand werd wel binnen enkele dagen de wereld uitgeholpen.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?

0: Alsjeblieft.
1: Je hoorde Jeroen van de Boom. Mag ik dan bij jou? Hij haalde met dit nummer op 4 juni 2015, vandaag precies 11 jaar geleden, binnen anderhalf uur de eerste plaats van de iTunes-lijst. Met zijn versie dus van Mag ik het dan bij jou? Niet eerder stond een Nederlandse single zo snel bovenaan die lijst van de meest gedownloade nummers. En tot zover de muziekgeschiedenis. We slaan de boeken dicht. Volgende week weer een nieuwe editie. Nu gaan we vuurwerk afsteken. Het is tijd voor... 3, 2, 1.
2: Oud en nieuw.
1: Jazeker. In Oud en Nieuw leggen we altijd een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook na elkaar op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Voor de oude plaat gaan we terug naar het jaar 1997. Dat doen we met dit nummer, wat je inmiddels al hoort. Instrumentaal nummer van de Duitse DJ Dahul. Het nummer heet Meet Her at the Love Parade. Het is de eerste single van zijn debuutalbum Here Comes Dahul. Het nummer werd een hit in diverse Europese landen en in Australië. In Duitsland, het thuisland van Dahul, bereikte het de vierde plek. Hier in Nederland kwam het tot nummer 9.

geeft een mooi tijdsbeeld van de house en de trance muziek uit de jaren 90. Deze van Dahul. Het nummer Meet Her at the Love Parade. En dat was dan de oude plaat. En dan is het nu tijd voor de nieuwe. En die komt van Cat's Eye. Het nummer heet Pinky Up. Die was al in februari van dit jaar te horen en te zien bij Jimmy Fallon in zijn Tonight Show. Daar presenteerde de meiden van Cat's Eye deze track Pinky Up. En de titel verwijst naar het Victoriaanse tijdperk, waarin chique kringen bij het theedrinken het kopje werd vastgehouden met de pink omhoog. Er is ook een videoclip van dit nummer, maar daarin ontbreekt Manon, het oudste lid van de zeskoppige girly group, wegens een tijdelijke pauze van Cat's Eye voor Manon dan. Met Gabriella hebben de meiden nog altijd hun enige top 40 hit gescoord in het verleden. Het wordt dus nu tijd voor een echte opvolger. En dat is dat nummer Pinky Up. En helemaal aan het eind van het nummer hoor je toch Meet Her at the Love Parade van Dahul in terug. Dus hoor zelf maar. Als nieuw nu in Oud en Nieuw. Nieuwe single van Cat's Eye. Dit is Pinky Up.

0: We'll be right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaard.

0: Toch weer een stukje Michael Jackson. Sampletje van Don't Stop Till You Get Enough. Terug te horen in deze plaat van Rob Bass, Get On The Dance Floor. Uit de hitparade van maart 1989. Goedenavond, welkom bij...
1: Alles meer bij Night.
0: Ja, het is eigenlijk heel treurig. Want elk uur van Aalsmeer bij Night zijn we begonnen met iemand die overleden is. Ook Rob Bass is niet meer onder ons.
1: Alles meer bij Night.
0: We begonnen het eerste uur al met een plaat van Lime. Vanwege het overlijden van de Canadese zangeres en songwriter Denise LePage. Zij vormde samen met haar man Dennis LePage begin jaren 80 het project Lime. Dat vooral in Nederland en België successen behaalde. Met hun bekendste hit onder andere Your Love uit 1981.
1: Alles meer bij Night.
0: Tweede uur begonnen we met When You're In Love With A Beautiful Woman. Omdat onlangs... Dennis Locorrier, de zanger en medeoprichter van Doctor Who, overleed.
1: Alles meer bij Night.
0: 76-jarige leeftijd. En dus ook onlangs op 22 mei overleden aan de gevolgen van kanker. Robert Ginyard, beter bekend dus als Rob Bass. Later kom ik daar nog wel even op terug. Ik weet nog wel een andere leuke plaat van Rob Bass, maar dat dus later.

Spijkerbroeken, reclamemodel. Is dat een leuk woordje voor galgje of zo? Nick Kamen hoorde je. And Each Time You Break My Heart. Uit december 1986 kwam tot nummer 5 in de Nederlandse hitparade. Daarna scoorde hij nog grote hits. Loving You Is Sweeter Than Ever bijvoorbeeld. Maar het meest bekend is nog wel I Promised Myself. Dat in mei 1990 tot nummer 6 kwam in de Nederlandse hitparade. Ja, die gozer zag er goed uit. Zeker in spijkerbroek. Want daar moest hij reclame voor maken. Maar daarna begon ook zijn zangcarrière. En in elk geval 2-3 grote hits gescoord in de jaren 80. Aalsmeer Benijt. Ja, we puilen uit van de items en de nieuwe dingen. We hebben overleden muzikanten waar we nog aandacht aan moeten besteden. Zo dadelijk ook nog de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Die staat alweer te trappelen, zoals dat heet. En we hebben ook nog de Tandenpoets dansplaat. De verjaardagskalender. Welke muzikanten zijn er jarig vandaag? Nou, ik wil nog wat nieuwe muziek aan je laten horen. Laten we eerst maar eens even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag.

0: Antoon. En tot het eind van mei uit de hitparade van vandaag. Ja, afgelopen najaar stond Antoon nog in de belangstelling, want toen publiceerde tijdschrift Privé het verhaal dat prinses Alexia bij een terras in Den Haag bij hem in de auto was gestapt en dat ze samen weg zijn gereden. En daardoor ontstond het gerucht dat de hitzanger en de prinses wel eens een koppeltje zouden kunnen zijn. Nou, in april van dit jaar probeerde Eva Jinek in haar talkshow nog iets los te peuteren bij Antoon. Maar die wist haar vraag makkelijk te omzeilen. En donderdag, een week geleden, was de prinses zelf aan de beurt. Op het Haagse landgoed Klingendaal vond de jaarlijkse fotosessie van het koninklijk gezin plaats. Waarbij journalisten ook de gelegenheid kregen om een vraag te stellen. En verslaggeefster Annemarie de Kunder van RTL Boulevard die vroeg aan Alexia wat de commotie rondom de reportage van Privé met haar deed. En daarop antwoordde de prinses vrij diplomatiek: er wordt van alles gespeculeerd. Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan in context van media. Maar ik weet mijn eigen waarheid en ik weet wie ik ben en ik weet wie mijn vrienden zijn. En meer kan ik daar niet echt over vertellen. En vervolgens vroeg Annemarie haar op de vrouw af of ze een relatie heeft met Antoon. Maar daarop greep koningin Maxima in. Zij zei toen: u heeft gewoon gezegd dat die zaken Privé zijn. Zelf gezegd. Dus daar laten we het bij. En Alexia besloot toen nog met: ja, ik heb het liever niet over privézaken. Dus ja, of Antoon en prinses Alexia nou een stelletje zijn, ja of nee. Koppeltje. Dat is nog steeds niet duidelijk. Maar aan de andere kant, het zijn ook gewoon privézaken. Dus laat ze lekker. Je hoorde in elk geval wel Antoon zijn meest recente single. En die heet Tot het eind van mij. Dan is het nu tijd voor De Plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Bart is hier elke donderdagavond, zo tussen 10:15 en 10:30. Met een mooi verhaal, horend bij een bepaalde plaat. Aan jou de taak dat te ontcijferen, want wij vertellen nooit van tevoren over welke plaat het gaat.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik weet nog dat mijn zoontje werd geboren. Hij was kerngezond. Alles zat erop en eraan. Maar ja, het werk gaat ook door. De rekeningen moeten worden betaald en dus leerde hij lopen zonder dat ik erbij was. Ik zat in de auto op weg naar een nieuwe klus en hij kon praten voordat ik het in de gaten had. En toen zei hij al dat hij later net zo wilde worden als zijn vader. Ja, zo groeide mijn zoontje op. Ik weet nog goed dat hij 10 jaar werd. Te gek, pa, die bal. Zullen we een partijtje voetballen? Vroeg hij. Maar ja, ik moest voor de zoveelste keer nee zeggen. Niet vandaag, jongen. Ik heb nog zoveel te doen. Ja, mijn zoon lachte alleen maar. En toch word ik later net als mijn pa, zei hij trots. Ik weet ook nog dat mijn zoon was geslaagd voor zijn examen. Apentrots was ik natuurlijk en dat wilde ik hem ook vertellen. Ga eens even zitten, jongen, zei ik nog. Maar hij schudde zijn hoofd en zei: ik zou liever even de sleutels van je auto willen lenen. Kan dat? Later. Ik ben inmiddels al lang met pensioen en mijn zoon woont ver weg. Ik had hem gisteren nog even aan de telefoon om te vragen wanneer hij weer eens langskwam. En het enige wat hij deed was zuchten en zei: dat zou geweldig zijn, maar de kleine heeft griep en die nieuwe baan van me is erg druk. Maar het was leuk om je weer even te spreken, pa. Doeg. En terwijl ik ophing, bedacht ik me dat de droom van mijn zoon is uitgekomen. Hij is precies net zo geworden als ik. Want tussen de afgeraffelde slaapliedjes en de verhaaltjes over Klaas vaak door, speelde ik vooral verstoppertje. Ik verborg me voor mijn zoon. Wanneer kom je nou weer eens thuis, pa? Vroeg hij dan. En ik beloofde hem altijd dat ik ooit wel eens tijd voor hem zou hebben.

Pling, pingelepong. Jode. Ugly Kid Joe. Nummer Cats in the Cradle. Oorspronkelijk van de Amerikaanse singer-songwriter Harry Chapin. Uit 1974. Maar in 1992 bracht de Amerikaanse rockband Ugly Kid Joe een cover uit van dit nummer. Stond ook op een debuutalbum, America's Least Wanted. 1993 verscheen deze cover als single. Kwam tot nummer 6 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En later in Nederland kwamen ze ook tot nummer 14 in de Nederlandse top 40. Dus. En het verhaal wat erbij hoorde, ja, dat kwam van Bart van Leeuwen af. En die las dat weer. Met de nodige emotie, zo gezegd. Dankjewel Bart voor deze editie. En volgende week donderdag hopen we weer een nieuwe editie van je te mogen aanhoren. Eigenlijk zoals elke donderdag hier in Aalsmeer benijd. Tussen 10:15 en 10:30. Dankjewel Bart voor deze. En tot volgende week.

0: Lekkere titel ook. Nou ja, dat heeft het Songfestival wel vaker. Nederland kon er ook wat van met Wakarama. Van die drie meiden op blote voeten. Treble heette die volgens mij. Ook alweer 20, 25 jaar geleden. Maar dit was Bangaranga van Dara. De winnares van het Eurovisie Songfestival. Bulgarije dus. Heeft voor het eerst in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen pakte Dara de overwinning met dit nummer Bangaranga. Waarmee ze Israël ruim achter zich hield. Na een bloedstollende televoting. De Bulgaarse inzending groeide voor het Songfestival al uit. Tot een favoriet bij de boekmakers. Maar op de bewuste zaterdagavond tijdens de finale viel alles op zijn plek. Sterke vocals, messcherpe choreografie en een explosieve staging, zoals ze dat noemen, zorgde voor de eerste Bulgaarse winst ooit op het Songfestival. Israël eindigde als tweede. Bleef tot het allerlaatste stemmoment in de race voor de winst. De finale stond sowieso onder hoogspanning door de politieke discussies rond Israëls deelname. Boycotts van verschillende landen en protesten buiten de zaal in Wenen. Maar voor Bulgarije betekent de winst een historisch moment. Het land deed voor het eerst mee in het jaar 2005. En behaalde eerder als beste resultaat de tweede plek met Christian Kostov in 2017. Roemenië eindigde als derde, gevolgd door Australië en Italië. En de boekmakers favoriet Finland moest genoegen nemen met de zesde plek in de finale. Dit was dus de winnares van het Songfestival, Dara en Bangaranga. Als meer benijd, zo dadelijk gaan we nog even de dansvloer op. Doen we nog even de tandenpoets dansplaat. Draaien we even een lekker plaatje waarmee de dansvloeren volstromen, zoals dat heet. En we hebben later dit uur ook nog de verjaardagskalender. Gaan we even kijken welke muzikanten, zangers en zangeressen er jarig zijn vandaag.
1: Right about now. You're about to be possessed by the sounds of MC Raw Face.

0: Beetje scratchen. Beetje samplen.
1: Ja, dat ging prima eigenlijk. Tot voor kort. Want Robert Ginyard, beter bekend als Rob Bass. We draaiden begin dit uur al Get on the Dance Floor van Rob Bass en DJ Easy Rock uit 1989. Rob Bass is vrijdag 22 mei overleden aan de gevolgen van kanker. De Amerikaanse rapper, die werd 59 jaar en stierf 4 dagen na zijn verjaardag. En samen met jeugdvriend Rodney Skip Bryce vormde hij eind jaren 80 het invloedrijke hip-hop duo Rob Bass en DJ Easy Rock. Hun doorbraak die kwam in 1988 met dit It Takes Two, wat je zojuist hoorde. Gebouwd rond een sample van een nummer van Lynn Collins. Het heette Think About It. De track die groeide uit tot een van de bekendste hip-hop klassiekers ooit. Werd later ook nog gesampled door onder andere Snoop Dogg, de Black Eyed Peas. En ook dook het nummer op in films en games als Grand Theft Auto San Andreas. In Nederland bleef dit nummer It Takes Two buiten de top 40. Maar een jaar later scoorde het duo wel met het nummer Get on the Dance Floor. Wat je begin dit uur hoorde. En dat haalde de 20ste plek in de Nederlandse top 40. Ook het nummer Joy and Pain werd hier een bescheiden hitje. DJ Easy Rock die overleed al in 2014 aan complicaties van diabetes. En met Rob Bass overleden dus op vrijdag 22 mei. Verliest de hiphop opnieuw een pionier uit de gouden jaren van de hiphop. Dit uur dus een dubbele portie Rob Bass en DJ Easy Rock met Get on the Dance Floor. En zojuist het nummer It Takes Two. Ja, er zijn een hoop muzikanten overleden straks in Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Waar we straks na het nieuws van 11 uur mee starten. Ook nog aandacht voor een aantal overleden muzikanten. We kunnen het allemaal niet kwijt in Aalsmeer Benijd. En ook volgende week zullen we ongetwijfeld nog even terugkomen op een aantal overlijdensberichten. Dan gaan we nu nog even de dansvloer op. Ja, het is een hele overgang, maar ja, laten we het toch maar doen. We doen de dansschoenen maar weer even aan, want het is tijd voor...
2: De Tandenpoets Dansplaat.
1: Ja. Tandenpoets Dansplaat, altijd een momentje. 2 uur geleden hadden we... Disco duo. Dan gaan we altijd even terug naar de jaren 70 en de jaren 80. Zogenaamde dance classics. En nu gaan we eens even kijken wat er momenteel populair is op de dansvloer. In de clubs en discotheken. Zover ze die nog hebben. Die nog open zijn. Voor de dansplaat van deze week doen we dat met een Nederlands house duo. Jesse van der Heijden en Ozuskan Gunay. Zij vormen Another. Another is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd begrip. Het Nederlandse house duo maakte in New York samen met 54 Ultra deze single getiteld Talk to You. De Amsterdammers vormen al sinds hun 17e een DJ en producers duo. Ruim 10 jaar geleden begonnen ze met optredens in clubs in Amsterdam. Waarna ze stap voor stap een unieke plek veroverden in de tech house scene. Hun muziek is een mix van disco, funk, soul en jazz. Nou, in Nederland bleef hun single Relax My Eyes uit 2023, die ze maakten met Abel Balder. Die bleef net buiten de Nederlandse top 40, maar in het Verenigd Koninkrijk wist die track wel de hitlijsten te bereiken. En nu is er dus Talk To You. En die staat al 10 weken in de Nederlandse top 40 genoteerd. Eerst zakte het alweer een beetje, maar... De laatste weken klimt het toch weer steeds hoger en hoger. En dat heeft misschien toch ook wel te danken aan de populariteit op de hedendaagse dansvloer. De Tante Poets dansplaat van deze week. Another, samen met 54 Ultra. Dit is Talk To You.
2: Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.

0: De Tandenpoets dansplaat van deze week van Nederlandse duo Another en Talk To You. Ze maakten samen met 54 Ultra. Doet het goed in de Nederlandse hitparade, maar ook op de Nederlandse dansvloeren. Aalsmeer benijd. Straks nog even de verjaardagskalender. Een aantal muzikanten feliciteren. Maar ook even tijd voor nog wat nieuwe muziek. Plaat die morgen officieel pas uitkomt. Vrijdag 5 juni. Maar je hoort hem al vanavond hier bij ons in Aalsmeer benijd op Radio Aalsmeer. Het is de nieuwe single van Robert van Hemert. Hij staat over een klein jaartje op vrijdag 23 april 2027... met een eigen concert in AFAS Live in Amsterdam. Optreden krijgt de titel Daar Moet Je Heen. Markeert zijn eerste en grootste solo show tot nu toe. En Van Hemert die brak de afgelopen jaren door bij het grote publiek met nummers als Zoet, Zout, Zuur en Mona Lisa. En samen met Donnie staat hij nog altijd hoog in de hitparade met Moet Dat Nou. En met die reeks succesvolle singles wist hij zich stevig te vestigen binnen het Nederlandstalige muziekcircuit. Naast zijn studiowerk is hij regelmatig te zien op festivals, evenementen en in zalen door heel het land. En voor het concert in AFAS Live volgend jaar wordt Robert van Hemert begeleid door zijn liveband. Op het programma staan bekende nummers uit zijn repertoire aangevuld met recent werk. En de aankondiging van de show die valt ook samen met de uitkomst morgen van zijn nieuwe single. En die heet Zandloopster. De voorverkoop van het concert staat eveneens voor morgen gepland. Vanaf 10 uur zijn ze verkrijgbaar. Robert van Hemert dus. Volgend jaar vrijdag 23 april 2027 in AFAS Live. En nu, speciaal in Aalsmeer benijd, de nieuwe single van Robert van Hemert en die heet Zandloopster.
1: Dit is nieuwe muziek op Radio Aalsmeer.

0: vandaag?
1: Wat vraag je dan af? Je hoorde de nieuwe single van Robert van Hemert. Morgen komt hij pas officieel uit. Vanavond hoorde je hem al als nieuwe muziek op Radio Aalsmeer in Aalsmeer Benuit. En hij geeft dus vrijdag 23 april 2027 een eigen concert in Avans Live in Amsterdam. Kaartverkoop begint ook morgen 5 juni vanaf 10 uur. Even kijken, ik pak hem er nog even bij. De verjaardagskalender. Welke muzikanten, zangers en zangeressen zijn er jarig vandaag?
2: Ik weet dat jij vandaag verjaart, dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
1: Zijn er gelukkig niet zo heel veel die we hoeven te feliciteren. Komt mooi uit. En straks in Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Wat na het nieuws van 11 uur begint, hier op Radio Aalsmeer. Daarin feliciteren wij ook nog wel een aantal muzikanten. Dus. Wij feliciteren Alan Clark, Nederlandse zanger. Hij is 47 jaar geworden vandaag. Alain, van harte gefeliciteerd. Ik vond dit wel een aardig liedje, hoor je niet zo vaak meer. Dit is Alan Clark met Back in My World.

Alain Clark. Hij is jarig vandaag. 47 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Alain. Wist je trouwens dat Alain eigenlijk zijn muziekcarrière begon Nederlandstalig? Nummer heerlijk. Stond zelfs nog in de top 40 in het jaar 2004. Maar daarna stapte hij al snel over op het Engels. This Ain't Gonna Work bijvoorbeeld in 2007. Father and Friend, wat hij maakte met zijn vader in 2008. Blow Me Away was ook een grote top 10 hit. Hold On. En dit was Back in My World. Later 2013 kwam tot nummer 11 in de Nederlandse hitparade. Wij feliciteren tot slot ook nog even Roger Ball, de saxofonist van de Average White Band. Hoor je hem? Hij is vandaag 82 jaar geworden. Gefeliciteerd!

0: hoor dat saxofoontje. Je hoorde Roger Ball op de saxofoon van die Average White Band. Hij scoorde met dit Pick Up the Pieces nooit een hitparade notering, tenminste niet in Nederland. In maart 1975 bleef het steken in de tipparade. Ja, dat kan. En toch kent iedereen eigenlijk dat nummer. Gewoon omdat het lekker instrumentaal is misschien wel. Dus, nou ja, gefeliciteerd. En daarmee sluiten we af deze avond. Ja, ik weet het. Het zat propvol het programma, maar goed nieuws. Volgende week donderdag zijn we er weer. Luister je dan ook weer. Mooi. Tot zover Aalsmeer bij Night. Ja, zelfs 3 uur is nog te kort om alle leuke muziek aan je te kunnen laten horen. Alle nieuwtjes met je te delen. De oude hits, de nieuwe tracks. Het barstte uit zijn voegen vanavond. Maar de rest hevelen we over naar de editie van volgende week. Vanaf 8 uur zijn we aanstaande donderdag weer te beluisteren hier op Radio Aalsmeer. 3 uur lang. Maar zet nu je radio niet uit, want over overhevelen gesproken. We gaan straks na het nieuws van 11 uur nog even door met Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht.
1: Tot zometeen.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Yeah, yeah. Aalsmeer East.

Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads, jazzy classics. Hier en daar een uitstapje naar de country, de blues, de reggae, wat Nederlandstalig. We begonnen dit uur met een plaat van de Brothers Johnson, Strawberry Letter 23. Plaat uit november 1977. En dat helaas vanwege het overlijden van Louis Johnson, een van de broertjes Johnson. En we hebben ook een overlijden uit de groep The Commodores.

twee platen achter de rug. Twee platen waarvan één van de bandleden, als het ware, onlangs is overleden. We begonnen met de Brothers Johnson dit uur. Nummer Strawberry Letter 23. Vanwege het overlijden van Thunder

Thumps. De begenadigde bassist van de Brothers Johnson, Louis Johnson. Die daarnaast talloze grooves voor collega's uit zijn duimen tikte. Hij is op 60-jarige leeftijd overleden. En zo kwam er een einde aan een waanzinnige carrière. Die begon op de high school in de jaren 60. Waar Louis samen met zijn broers Tommy en George, die de bijnaam Lightning Licks kreeg, en hun neefje Alex het bandje de Johnson 3 plus 1 oprichtte. De familie Johnson timmerde aan de weg, want ze mochten al gauw op tournee met een aantal grote artiesten, de Supremes, Bobby Womack en Billy Preston. En die laatste was zo onder de indruk van de gitaarkwaliteiten van George en Louis dat hij ze toevoegde aan zijn band. En de broertjes schreven mee aan Preston's album Music in My Life en The Kids and Me. In 1973 trokken de twee broers de stoute schoenen aan en gingen als duo verder als de Brothers Johnson. Dit besluit kwam overigens niet uit de lucht vallen, omdat ze een paar jaar eerder maar liefst 4 tracks schreven voor het album Mellow Madness van Quincy Jones. Waaronder Is It Love That We're Missing en Just A Taste Of Me. En Quincy, ook de broerste niet, verleende daarop zijn medewerking aan het debuutalbum van de Brothers Johnson, Looking Out For Number One uit 1976. Waarop Quincy Jones meeschreef aan onder andere Get The Funk Out Of My Face. En in datzelfde jaar verschenen ook nog 2 nummers, waaronder Thunder Thumps en Lightning Licks van de broers op de soundtrack van de film Mother Jerks and Speed met Bill Cosby, Harvey Keitel en Rick Welsh. En na de release van hun debuut volgde in rap tempo nog 4 albums: Ride On Time, Blam, Light Up The Night en Winners. En in 1982, het jaar dat de broers besloten uit elkaar te gaan als band, kwam er nog een best-of album. En intussen hadden George en Louis monsters van hits gescoord met onder andere Ain't We Funking Now, Streetwave, Caught Up en natuurlijk de bekendste Stomp en het Strawberry Letter 23... wat je zojuist hoorde als eerste in Aalsmeer Easy. Eenmaal gestopt met de Brothers Johnson had Louis zijn handen vrij voor andere projecten. Zo had hij een gospelproject. En hij kaapte bovendien Quincy Jones opnieuw als bassist, zodat hij zijn duimen kon laten werken op het album Off The Wall, een thriller van Michael Jackson. Met wellicht die van Billie Jean als meest beroemde baslijn. En zo maakte tal van andere artiesten gebruik van de kunsten van Louis Johnson. Een greep uit diverse samenwerkingen levert artiesten op als Herbie Hancock, Bill Withers, Grover Washington Jr., Herb Alpert, Aretha Franklin, George Benson, Michael McDonald. En niet voor niets hebben we Louis Johnson toch wel uitgeroepen tot een van de beste bassisten. Zijn bijnaam Thunder Thumps verkreeg hij omdat hij toch wel een vrij unieke stijl van het zogeheten slapstyle bassen, waar de duimen als het ware slaan op de snaren. Nou ja, laat ik nou niet heel ingewikkeld doen om dat allemaal uit te gaan leggen. Dat kon hij zelf wel als de beste zo zeggen. Rust zacht, Louis. Louis Johnson dus, onlangs overleden van de Brothers Johnson. Daarna draaiden we dus Three Times a Lady van de Commodores. Ik zal zo dadelijk ook nog wel een in memoriam van hem voorlezen. Eerst maar weer eens even een stukje muziek van Peebo Bryson en Roberta Flack
Dit is Tonight I Celebrate My Love.

Zover is het nog niet. Het is pas donderdagavond. Nog even wachten op de zondagochtend. Je hoorde de Commodores en Easy. En eerder draaiden we al Three Times a Lady. Dubbele dosis Commodores. En niet geheel zonder reden. Want de muziekwereld heeft weer een belangrijke kracht verloren. Namelijk Ronald LaPrade. De belangrijke kracht achter het succes van de Commodores. De bassist en medeoprichter van de groep is overleden op 75-jarige leeftijd. LaPrade die richtte de Commodores in 1968 op samen met onder andere Lionel Richie en Walter Clyde Orange. Aanvankelijk trad de groep op onder de naam The Mystics. En Ronald LaPrade die speelde mee op 11 studioalbums van de Commodores en drukte met zijn herkenbare baswerk een stempel op klassiekers als Brick House, Easy en Three Times a Lady. En de groep die groeide uit tot een van de succesvolste acts van Motown in de jaren 70 en 80. Met wereldwijd meer dan 70 miljoen verkochte albums. En ook na het vertrek van Lionel Richie, begin jaren 80, bleef de band overeind. Ondanks een roerige periode. En LaPrade die verhuisde later naar Nieuw-Zeeland, maar bleef nauw verbonden met de Commodores. Zo stond hij vorig jaar, 2025, nog met de groep op het podium tijdens concerten in Nieuw-Zeeland. Zijn muzikale nalatenschap leeft voort in een indrukwekkende reeks soul, funk en pophits die wereldwijd geliefd blijven. In memoriam dus Ronald LaPrade van de Commodores. Je hoorde onder andere Easy en Three Times a Lady. Eerder hoorde je al muziek van Peebo Bryson. Het nummer Tonight I Celebrate My Love. Wat hij maakte samen met Roberta Flack. We doen er nog eentje van Peebo Bryson. In dit geval samen met Regina Bell. Dit is uit de film Aladdin. A Whole New World.

Peebo Bryson samen met Regina Bell en A Whole New World. Ja, weer verdrietig nieuws. We zijn op de helft van Aalsmeer Easy en we hebben alleen nog maar overlijdensberichten behandeld. En zo moeten we ook melden dat de Amerikaanse zanger Peebo Bryson eergisteren is overleden, 2 juni. Afgelopen dinsdag overleden op 75-jarige leeftijd. De soul- en R&B-zanger werd kort daarvoor opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte. Een officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Peebo Bryson die groeide uit tot een van de succesvolste balladzangers van de jaren 80 en 90. Hij brak door met nummers als Feel the Fire, Reaching for the Sky, If Ever You're in My Arms Again. En het duet Tonight I Celebrate My Love, wat je eerder hoorde samen met Roberta Flack. Zijn warme, herkenbare stem maakte hem geliefd bij een miljoenen publiek. En voor muziekliefhebbers en filmliefhebbers blijft zijn naam dus vooral verbonden aan Disney. Samen met Regina Bell zong hij A Whole New World uit de film Aladdin. Het nummer bereikte de eerste plek in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en leverde Bryson een Grammy Award op. En ook zijn duet Beauty and the Beast met Celine Dion uit de gelijknamige Disney klassieker werd bekroond met een Grammy. En zijn familie laat weten diep geraakt te zijn door alle steunbetuigingen. Ze zeggen: hoewel ons hart gebroken is, vinden we troost in de wetenschap hoe geliefd Peebo was en hoeveel levens zijn geraakt door zijn stem. En met zijn Disney-klassiekers en soul-hits laat Peebo Bryson een muzikale erfenis achter die nog generaties zal blijven klinken. Amerikaanse zanger Peebo Bryson dus eergisteren dinsdag 2 juni overleden. 75-jarige leeftijd.

Hupsakee, Sienna Spyro hoorde je. Een Material Lover. Staat momenteel in de Nederlandse hitparade. Scoort als een malle. Het nummer is afkomstig van de soundtrack van The Devil Wears Prada. Deel 2 dan wel, hè. Je draait momenteel in de bioscoop. En zoals de titel al doet vermoeden, is de film het vervolg op The Devil Wears Prada uit 2006. En net als in deel 1 worden de hoofdrollen vertolkt door Meryl Streep, Anne Hathaway en Emily Blunt. Het eerste deel leverde geen officiële filmhit op. Ja, het nummer Jump van Madonna. Maar dat ging pas na de première de hitparades in. Het was weliswaar in een scène te horen in die film, maar het staat niet op het officiële soundtrack-album van destijds. En The Devil Wears Prada, deel 2, levert nu wel een top 40 hit op. Er bestaat zelfs een kans dat de film voor 2 hits gaat zorgen. De eerste single van de soundtrack, Runaway van Lady Gaga en Doechii, staat momenteel in de tipperade. En Lady Gaga is overigens ook in de film te zien. 2 weken terug draaiden we in Aalsmeer bij Night ook al een aantal succesvolle filmhits. Waaronder Nothing Really Matters van Mr. Props. Dat nummer was te horen tijdens de aftiteling van Gooise Vrouwen, deel 2. Wat de succesvolste Nederlandse bioscoopfilm was sinds het eerste deel van Vlodder in 1986. En ondanks dat zowel Mr. Props, zijn nummer, als ook de film een groot succes werden, hebben beide elkaar nauwelijks geholpen in dat succes. Mr. Props die bracht zijn nummer al uit in september, ruim 2 maanden voor de première van de film. En toen later de videoclip uitkwam, bevatte die dus geen beelden uit de film, zoals vaak wel bij clips van soundtrack singles gebeurt. Het was dan ook pas in april 2015 dat veel mensen vernamen dat de film en het nummer bij elkaar hoorden. En in die maand won Nothing Really Matters ook nog de Rembrandt Award voor beste filmhitsong.

Liam Rhymes hoor je. And Can't Fight the Moonlight. We zijn op zoek gegaan naar succesvolle filmhits. Dit naar de aanleiding dat Sienna Spyro met Material Lover momenteel in de hitparade staat. Afkomstig van de soundtrack van The Devil Wears Prada deel 2. En daarom draaiden we ook een nummer van Mr. Props. Nothing Really Matters. Uit 2015. En dat komt uit Gooise Vrouwen. Deel 2. En zojuist dus Can't Fight the Moonlight van Leanne Rimes uit het jaar 2000. En dat komt uit de film Coyote Ugly. Ook alweer 26 jaar terug. Alsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Nou, we hebben er nog twee uit de hoge hoed weten te toveren. Deze komt bijvoorbeeld uit het jaar 2015 uit de film Furious 7. Het nummer heet See You Again. Het komt van Wiz Khalifa samen met Charlie Puth.

0: Ellie Goulding. En Love Me Like You Do. Kwam ook uit een film. Kwam uit 50 Shades of Grey. Film van een jaartje of 11 geleden. 2015. En voor Ellie Goulding hoorde je nog Wiz Khalifa samen met Charlie Puth. En See You Again kwam uit datzelfde jaar, 2015. Maar dan uit de film Furious 7. Het laatste half uurtje waren we even op zoek naar succesvolle filmhits. En daar hoorde dus Mr. Props bij. Ik had ook Celine Dion nog willen draaien met My Heart Will Go On. Maar die hadden we eerder al in duet met Peebo Bryson. Naar aanleiding van het overlijden van Peebo Bryson. Tot zover Aalsmeer Easy voor vanavond, voor deze donderdag. Het is inmiddels alweer vrijdag. We zitten alweer in de overuren. Dus dat betekent dat we langzaam maar zeker gaan afsluiten hier op Radio Aalsmeer. Zo dadelijk na het nieuws van 12 uur weer lekkere non-stop muziek. Voor iedereen die nog wakker is of wakker blijft of nog aan het werk is. Sterkte daarmee en hou je radio aan. De muziek houdt je gezelschap. Volgende week donderdag zijn we er weer. Vanaf 8 uur alweer. 'S Avonds met Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. En ook volgende week donderdag weer vanaf 11 uur. Een nieuwe aflevering van
1: Aalsmeer Easy.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweerkanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.